Holy, Holy, Holy is aangebied deur die Temple Square Tabernakel Koor en Orkees van Utah. Handel het nou maar eenmaal treffende koormusiek gekomponeer. Ek sluit af met He Spake the Word uit sy oratorium Israel in Egypte.

0: Lefra Produksies bied met trots aan Het van Verlangekraal by verjaarse koffiefees in Hermanus op 8 Augustus. Bespreek by eltickets.co.za. Het van Verlangekraal is ook te sien op volgende jaar se Op die Water Kunstefees van 14 tot 19 Februarie 2027. Die MSC Armonia moet 95% uitverkoop wees, want dan behoort die skip ten volle aan Op die Water. Bespreek nou by opdiewater.co.za of skakel 011-804-6073.
1: Staal jouself teen die winterkoue, net op RSG.

Goeiemôre. Soos elke week sien ek uit daarna om saam met jou te kan kuier en ek het vanoggend die heerlike potpourri van rustige musiek saamgebring. Elizabeth Wallfish en Alison Bury begin vanoggend se program saam met die Age of Enlightenment Orkest met hulle vertolking van die tweede beweging uit die dubbelvioolkonsert in D mineur BWV 1043 van Johann Sebastian Bach.

Prelude in E mineur opus 28 nommer 4 van Chopin verwerk vir orkes deur Leopold Stokowski en dit is vertolk deur die Philadelphia Orkest met Wolfgang Zawalisch as dirigent. Haydn het meer as een harpkonsert gekomponeer. Marielle Nordman is nou die solis saam met die Auvergne Symfonieorkest met hulle vertolking van die Adagio uit die harpkonsert in C majeur op 18 nommer 8 van Haydn. Hulle word gelei deur Jean-Jacques Contoral.

Wêreldwyd luister mense meer en meer na gospelmusiek. Van Soweto tot Nashville, Kaapstad tot Londen. Dis een boodskap, die mooiste harmonie en woorde wat jou siel lig. Dis gospel, Sondag van 2 uur tot 3 uur, saam met Jackie January.

Kom ons bid saam. Almagtige, barmhartige God en Vader, ons dank en loof U dat U ons en ons kinders oneindig lief het en so in verhouding met ons wil lewe. Dankie dat ons kan weet dat ons en ons kinders aan U behoort en dat dit alleen maar is op grond van die bloed van U Seun Jesus Christus. Dankie dat U deur die Heilige Gees in ons werk om dit te weet en dit te beleef. Amen.

Dit was dan die oggenddiens hier op RSG, gelei deur Dr. Rassie Smit van die gereformeerde kerk Waarpad Rand, en sy boodskap het vanoggend uit Matteus 11 vers 25 tot 30 gekom. Jy is meer as welkom om Dr. Smit te kontak by rassie by gkwapadrand.co.za. Rassie by gkwapadrand.co.za. As naspel tot vanoggend se diens, luister ons na Jerusalem deur Guy Korsten.

Alicia de la Rocha met die Sardana uit Granados se 12 Spaanse danse. Jy is ook baie welkom om jou versoeke in te stuur. Die e-posadres is info@willempelser.co.za. En ek herinner my altyd dat die herhaling van hierdie program uitgesaai word op woensdagoggend van 1 tot 2 tydens ons deernagskedule. Tommy en Cecile van Quebeca, altyd lekker om van julle te hoor. So 'n bietjie fliekmusiek. Hierdie een kom uit High Society. Bing Crosby en Grace Kelly wat sing True Love.

Elvis Blue met O Heer My God en het voor hom Annemarie van Eden Never Forget. Onthou ons program Sondag van 2 tot 3, dis gospel saam met my Jackie January. Bly ingeskakel, daar's nog mooi gospel musiek wat volg. Dis nou Enrico Kutse met Man van God.

And it was the Living Stones Quartet met Fill My Cup, Lord. Dis die program Dis Gospel, Sondag van 2 tot 3 saam met my, Jackie January. Onthou vir terugvoer of navraag, stuur die e-pos, jackie@rsg.co.za. Die Soweto String Quartet saam met Juanita Du Plessis, een lekker opgewekte medley van hulle. Onder andere, ons koning kom, ek sal nie bang wees nie.

As I'm so moina, each night before you go to bed, my baby, say a little prayer for me, my baby. Oh, dis so prachtig, en ek dink, baie mense mag staan daarop, dat hulle hoop die volgende persoon, die liefdespersoon aan die ander kant dink aan hom of haar. Ek het jou vir 'n oomblik daar gelaat met jou eie gedagtes met die prachtige liedjies. Ja, sy die 8 Julie gesterf op 75ste verjaardag, op haar 75ste verjaardag nie, maar sy was 75 jaar oud toe sy gesterf het. Ek het maar net gesien en maar niks gesê nie toe Bonnie Tyler sterf, hoeveel mense het foto's van haar op sociale media gesit, nie van Bonnie omdat sy gesterf het, maar omdat hulle saam met Bonnie afgeneem is. Sien julle sulke goeders raak rondom julle, of steer julle nie vir julle in sulke goed nie, maar in elk geval, mens vang hom net oor die echtheid van die plaasings. Sy was baie geliefd, en ek weet vanmiddag het julle ook daai liedjie geniet, soos bijvoorbeeld Angel, wat gelat weet het, dis een van haar gunstelinge. Dit is I Was Lost in France. Kom met 1976 en daarna Pussycat met een liedjie oor een van Parijs se groot boulevards, Boulevard de la Madeleine, uit dieselfde jaar. En toe gaan ons het dekade terug met die association met Windy en dan The Mamas and the Papas, die laatste eniekie Dedicated to the One I Love, ook uit 1967. So ons het so in die periodes begin, die liedjies in die periode gehou, om jy so tykie te hou in die spesifieke klank of stijl of dan jaartal. Maar nou tel ons so bykie op met die dance stijl, so bykie ritme die ding. En hierdie ene sal altyd, altyd een mooie en bly, dis Fat Larry's Band. Zoom!

0: Dat is de Engelbert Humperdinck uit 1967 met Misty Blue, gevolgd door Peaches and Herb, die laatste liedje Embraceable You uit 1967.
1: Muziek Nuba van die Sondag.

Dis Amazing Grace deur die SAIK koor en die Nasionale Simfonie Orkees onder leiding van Richard Kok. Dis nou presies 7:00, wat beteken is nuustyd.

Dat was Dmitri Jarostowski met Son Io Mio Carlo Per Me Giunto, o Carlo Ascolta, uit Don Carlo van Verdi, uit die vierde bedrijf. Die orkest, die Rotterdamse Philharmonische Orkest, onder leiding van Valery Gergiev. Nou ja, luisteraars kan nooit genoeg van Jarostowski krijgen. Je kan hem 20 keer in een programma spelen. Zoals luister nou weer naar hem, die bekende proloog uit die Pagliacci van Leon Cavallo, Si Può, Si Può. Die orkest is die Philharmonische Orkest van Rusland onder leiding van Konstantin Orbelian.

Dit was René Fleming met Tacia la Notte Placida uit die Troubadour van Verdi. Die orkest, die Metropolitan in New Yorkse orkest, onder leiding van James Levine. Ons sluit vanaand die eerste gedeelte af met iets uit Aida van Verdi, uit die eerste bedryf, Celeste Aida, Hemelse Aida, gesing deur Luciano Pavarotti, saam met die La Scala orkest, onder leiding van Riccardo Muti.

Dit was Luciano Pavarotti met Una furtiva lagrima, verborgen traan, uit Le Lazir d'Amore van Donizetti. Die orkes, die Engelse kamerorkes, onder leiding van Sir Richard Bonning. Ons luister volgende na Leontine Price met de wonderlijke weergawe van In Questa Reggia in die paleis uit Turandot van Puccini. Saam met haar sing Daniele Barioni as Calaf, saam met die nieuwe Philharmoniese Orkest onder leiding van Nello Santi. Die opname is gemaakt in 1975.

Dit was Leontien Price met In Questa Regia in die paleis uit Turandot van Puccini. Saam met haar kon gehoor word Daniele Barioni as Calaf, saam met die nuwe Filharmoniese Orkees, onder leiding van Nello Santi. Ek het iets wonderliks ontdek, dis die finale trio uit Ernani van Verdi, gesing deur 'n uitmuntende driemanskap, Placido Domingo, Mirella Freni en Nikolai Giarov. Die orkes is die van La Scala in Milaan, onder leiding van Riccardo Muti.

Besonders is dit nie. Die finale trio het Ernani van Verdi, gesing deur Placido Domingo, Mirella Freni en Nikolai Giorov. Ons luister volgende weer na die Barbier van Sevilla van Rossini uit die tweede bedryf, die Quintet Don Basilio Cosa Vego, Don Basilio Wat ek sien. Die sangers is Leonucci as Figaro, William Matteuzzi, Enrico Fissore, Paata Burgalagge en Cecilia Bartoli, saam met die orkest van Bologna, onder leiding van Giuseppe Patané.

Heerlik om na te luister. Die kwintet het die tweede bedryf van die barbier van Sevilla van Rossini, Don Basilio Cosaveggio. Don Basilio, wat sien ek? Die sangers Leonucci, William Mattiuzzi, Enrico Fisore, Paata Burgalange en Cecilia Bartoli, saam met die Bologna Orkees, onder leiding van Giuseppe Patané. Ons kom aan die einde van vanaand se program en ons sluit af met Leo se aria uit Turandot, Signoria Scolta. Weer eens gesing deur Leontien Price. Van my, Charles van Einingen, tot ziens tot volgende week.

BBC Scotland Symphony Orkest met oggend. Die Walker Brothers volgende The Sun Ain't Gonna Shine Anymore met Sean Calvin's Words. Dis chill wanneer jy luister net hier op RSG. Geniet dit.

Dit was Stand By Your Man van Tammy Wynette. Tammy Wynette het ook een Grammy gewen in 1970 met die snit en voor haar was dit Billy Ray Cyrus met sy 1993 lied She's Not Crying Anymore. Billy Ray Cyrus het ook help skryf aan die lied saam met Buddy Cannon en Terry Shelton. Hier is Solomon King en naam is dit die beurt van Luke Combs.

Jy is ingeskakel by RSG Country Klanke saam met my Jacques Arendt. Dit was Keith Urban, Wild Hearts, en voor hom was dit Demi Lee Moore met Neon Moon. Hier is Catherine Thompson, gevolg deur Lee Magnum en Marie Gibson.

0: Dit was Lee Magnum en Marie Gibson met The Yellow Rose of Texas en voor hulle was dit Catherine Thompson met haar verwerking van die 1935 treffer I Wanna Be a Cowboy Sweetheart van Patsy Montana.
1: Country treffers op RSG.

0: in a while.
1: Welkom terug by RSG Country Klanke. Ons het die tweede gedeelte begin met Marius Dippenaar, Big Daddy, as ook Lone Star met Amazed. Hier is Maritza, gevolg deur Bernie Williams.

Dit was Bernie Williams, I'm About to Fall, en voor hom was dit Maritza met Love Will Find a Way. Kom ons luister nou na Rocking Horse as ook Chapel Heart.